Vox nostra te Domine humiliter et trencet, ut Domini ce resurrexionis sanctie mihi.